Wacht het geen minuten langer. It's now or never. Das war Bruce Channel. Natuurlijk bekend van het originaal van Hey Babe. Oké, weiter geht's. Als Rhythm Bomb Records. Hou je het hier. Vince Anderson Boppers. Met Hold My Hand.

Hoppen en wappen, nou is 58, waar is Bobby Day met Rockin' Robin. Alright, we rocken boppen, stompen, strolen, gemütlich weiter. Hier is Jerry Lee Lewis!

All the Cats and Chickens, Going to the Hop. Barry Frank was dat met zijn versie van At the Hop. Natuurlijk het meeste bekend van Danny and the Juniors. Want deze versie was ook zeer goed natuurlijk van Barry Frank uit 1957. Oké, verder geht's met Rockabilly Music. Huck Barrett hebben we hier met Got the Bull by the Horns. Rock around, rock.

Dat is waar, de TikTok en Boogie van Jenny Lee met Roy Ellis en The Sister Rockers. Over het Mysterie label, lokaal veröffentlicht in die 50 jaren in Virginia. Want van Virginia gaan we jetzt richting Indiana. Als Indiana, hoor je jetzt hier Web Foley met zijn Little Bitty Mama.

Everybody's rock and rollin', everybody's wang dang do. Das war Fallen Husky, Capitol Records in 1958. Fallen Husky, verstorben in 2011. In mijn jonge jaren, voor meer wie 30 jaar, heb ik nog eenmaal een interview in deze Rocking 50s zending afgenomen met Fallen Husky, damals nog in die Nederlanden. Oké, Wouter Gates. In die nächste 10 minuten doo-wop music. En we vangen aan met een van de meest bekende doo-wop bands. Damals in die 50er jaren. Hier zijn Del Vikings met Jitterbug Mary.

0: rock and roll.
1: Yeah, right around the corner. Dat waren de Five Royals, een van de vurende doo-wop rock and roll bands, de mals in die 50er jaren. De Five Royals, ze kwamen oorspronkelijk uit North Carolina, uit de regio Winston-Salem. Oké, we blijven inderdaad op de doo-wop scene aan de oostkust. Uit New York City gaan we jetzt hier Lewis Lyman. De broeder van de zeer bekende, natuurlijk Frankie Lyman en de Teenagers. Lewis Lyman had ook damals enige goede songs eingespeeld. Insbesondere ook inderdaad op de film, rock'n'roll film, Disc Jockey Jamboree uit 1957. Aus dieser Zeit, aus dieser Ära, aus dem Doo-Wop-Zeit haben wir jetzt hier Lewis Lyman and the Teen Charge mit Your Last Chance.

Drie doo-wop rock'n'roll songs in a row. We hebben drie nagespeeld, Lewis Lyman en de Teenagers met Your Last Chance. Aansluitend Dion met zijn Ruby Baby. En am Schluss de Five Stars met Picking on the Wrong Chicken uit het jaar 1958. Okay, back to the rockabilly again now. Rockabilly music from the West Coast, van Dorsey Burnett. Er kwam damals in sommer 1956 frisch uit Memphis, Tennessee. Dorsey Burnett had damals aan de West Coast in Californië rockabilly platten aangespeeld voor Faber Robinson in de Escondido Canyon in Californië. Spelen we jetzt aus herbst 1956. Let's fall in love.